0: Eu zijn door mij jullie hebben het naar zijn dat dit te goed eigenlijk. Ik word er maar nog aan het oilen. Ik ben
1: het aan.
0: Ik ben het aan.
1: Moet je hem te goed te moeten hebben, no? Sas te zien.
0: Zou hem die hebben het, Sas? Sas die hebben het gezien te paarden moen.
1: Ah?
0: Te gezien te paarden moen die hebben het, Sas. Te ben het aan goed naar. Is ze.
1: Ik moet het even voor, ik ga je ook komen naar boven. Hoezo me naar boven, ga je me horen, ga je ook dit aan denk dat.
0: Aan de man heet tijn.
1: Tjaast koen, ziet is niet dat er een om die gaat, het tjaast koen. Ik ga niet van die gaat, het is Gaw Island.
0: Gaw Island. De paard om die hebben te betagen, hoe het zes.
1: Koen hij? Met je dag. Met je dag wil ik hem dan nog eens van de go. Moet je een hoofd. Moet je die dag wat mensen gaan je dit een. En hoe is het een boer in de aardige gezicht, man?
0: Hij zei.
1: Oké. Ik is nooit een misstroom gehoord dan heet dat hij gesloten. Kind was zien, met geen ons. Ik is nog geen gegaan, ik ga naar slapen, maar ik is nooit een misstroom gehoord dan. Ik ga naar Stanjoe, dan ja. Naar Stanjoe, en dan op de best. Op de best, zei hij. Dan ben ik op een nanny, dus. Ik heb het erin, maar boos om te noemen. Op als man. Wat jij noemt. Stem niet in de bar, noem. Meisje, kan je dat? Kan je dat? Wat er dus uit is werd. Theorie tot die ding. Ik moet je zeggen dat die. Ik heb het Diana. Dan ben je niet. En gewoon poemstrakjes komen die aan het omhoog. En gewoon is de minder in het kantje eet. Ja, neem me ga je doet. Ja, neem me niet aan. Maar ik heb ook een poosje in de punt. Ja, zo in de punt. En dan ben je zich uit de verstaat naar spiegel naar staan. Dat is zo zin. Want je kan niet aan mij zeggen. Nou, poosje maar niet aan. Poosje plan uit mijn moeder zijn zo aan het. Ik wil gewoon tegen je, ja. Mijn had naar je gehoord, ja, die had boet aan ons. Ik heb ook nog een keer gewoon een spreekt en dat ook nog een keer een boest, maar je ziet je zoek. Je mag het gewoon een keer gewoon een spreekt. Mijn had zo'n zorg, maar niet zo'n op moeten. Maar die had boet aan ons. Dan had je je zoek, maar ik kon boet. En kon voet uitgaat die ziet uit aan die zetje gewoon. Zie je zoek je maar te kunnen zetje gewoon een espen. En kon je misschien een schoemaat in het kastje mietje die nog een keer behouden om opstaan goed naar bijzien zo. Kogum naast het. Kentje goed met je nog. Om opstaan goed naar bijzien zo. En misschien met de gaat je op me go. Poet je op me in een school wat de wat in de soka. Poet je op me in een stuk op me ontdelen me. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet zo gekomen. Ik heb het niet z Thank you.